0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl.

0: Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar... wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV.

is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas.

Uikers haalde de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tired of being all wrapped up late at night. In my dreams, nobody but you, baby. Sometime I wonder.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen.

Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst.
4: 5-7,
3: 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
1: Lustrie?

0: told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het Travohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
2: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
2: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794. Truckersdag 2026.
6: Lustrie?

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Goedemorgen op deze mooie maandagochtend. Het wordt een Italiaans uurtje, twee uurtjes zelfs. Want centraal staat Andrea Bocelli. En waarom staat hij centraal? Omdat we nog bezig zijn met zijn tweede album, Bocelli. Die stond in 96 heel veel weken in de Nederlandse hitparade. En hij kwam uiteindelijk terecht op plek nummer 27 van de best verkochte albums ooit. Dus ik dacht, we waren natuurlijk met het tweede deel inmiddels bezig van zijn plaat. Maar ik dacht van nou, we gaan er gewoon een Italiaanse uitzending van maken. En we beginnen met zijn grootste hit. Op zijn tweede album Bocelli, die dus het volgende uur aan bod komt, daar stond ook een hitje op. Alleen dat werd nog niet zo'n hele grote hit als uiteindelijk het volgende nummer. Want op die plaat daar stond het bekende, niet Because We Believe, dan pak ik de verkeerde. Maar dat was het nummertje met Sarah Brightman. Een jaar eerder werd Contiparo ook al uitgebracht. Toen was het een klein hitje in Nederland. Maar toen er werd samengewerkt met Sarah Brightman, werd dat een klapper van je welste. Dus die gaan we draaien als begin van deze Italiaanse uitzending.

prachtig nummer van Andrea Bocelli samen met Sarah Brightman. En dan zie je toch alweer dat zo gauw het in het Engels gaat, dan ligt het toch wat makkelijker in de markt. Want in april 96 kwam Conte Partiro uit met als B-kantje Vivere. En dat was een kleine hit, die stond 6 weken in de hitparade. En een jaar later, of nog geen jaar later, begin 97 kwam dus deze samenwerking met Sarah Brightman uit. En was de titel net even iets internationaler met Time to Say Goodbye. Zijn grootste hit was dat van Andrea Bocelli. Want hij had, ja, in 94 begon hij. En in 2006 had hij zijn laatste hit met Because We Believe. Maar we gaan toch een beetje Andrea Bocelli eren. Het is toch wel knap wat die man gepresteerd heeft. En we gaan zijn favoriete nummers draaien. En wat zijn zijn favoriete nummers? Dat zijn natuurlijk de, ja, klassieke operazangers, maar ook, ja, hij is natuurlijk heel erg stemgericht, want hij heeft natuurlijk zelf ook een prachtige stem. En een stem die hij dus ook heel erg mooi vindt, dat is er eentje van Frank Sinatra. En we gaan My Way draaien. MUZIEK

Een favoriet nummer dus van Andrea Bocelli. My Way, Frank Sinatra. Ja, een klassieke stem die bijna iedereen toch wel zal kennen. Bocelli, die voordat hij zijn zangcarrière begon... had hij uiteindelijk rechten gestudeerd... en heeft hij nog een jaartje als advocaat gewerkt... voordat hij toch besliste om carrière te gaan maken in de muziekindustrie... Het volgende nummer is ook een favoriet van Bocelli. En dat is een nummer, ik hoorde het van zomer ook bij een live concert. Dat was van Chris Isaak. En het nummer Can't Help Falling in Love With You. Dat was echt wel een kippenvel momentje. Maar Bocelli heeft niet Chris Isaak uitgekozen. Het origineel, het is weliswaar niet door Elvis Presley geschreven. Maar we gaan wel zijn uitvoering beluisteren.

Het eerste uur draaien we alleen maar muziek die Andrea Bocelli hartstikke mooi vindt. Het tweede uur hebben we natuurlijk de lokale concertagenda. En het album Bocelli, waar we drie nummers van gaan draaien. Want die staat op nummertje 27 van de best verkochte albums ooit. En daarna draaien we nog een aantal Italiaanse klassiekers. En deze, die we net hoorden van Elvis Presley, die heeft een klein linkje met het volgende nummer. En het volgende nummer is dus ook weer een favoriet van Andrea Bocelli. En dat volgende nummer, Elvis had dat nummer eigenlijk heel graag willen opnemen. Uiteindelijk kwam het niet zo ver en de reden daarvan was eigenlijk dat hij ook de songcredits wilde hebben. Waarschijnlijk was Colonel Parker daar debet aan, zijn manager. Die was natuurlijk nogal gewikst, om het zo maar te noemen. Maar Dolly Parton, die dat nummer eigenlijk schreef, die zei van nee, ik ga niet mijn rechten weggeven. Dan neem ik het nummer zelf wel op. En toen ging het aan de neus van Elvis Presley voorbij. En uiteindelijk werd het een hele grote hit in de uitvoering van Whitney Houston.

0: Ik snap wel dat Andrea Bocelli dit nummer tot zijn favoriete nummers beschouwt. Want wat een stem heeft die Whitney Houston.
1: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.

Ja, ik dacht, ik moet toch even stiekem Dolly Parton er tussendoor moffelen. Want het is weliswaar geen favoriet nummer van Andrea Bocelli. Hè. Dat was natuurlijk het nummer met de uitvoering van Whitney Houston. Maar na het overlijden dacht ik van ja, van Dolly Parton deze maand, dacht ik van nou, moet dat toch eventjes eren. Ze was natuurlijk met name heel erg groot in Amerika. In Nederland viel het allemaal wel mee. Ze had 5 top 40 noteringen. Waarbij ze 1 nummer 1 hit had met You Are. En op nummer 2, daar bleef I Will Always Love You steken. Die stond 11 weken in de top 40 in 1983. Ook een hele mooie versie. En het is toch wel heel erg goed dat ze de rechten zelf heeft gehouden. Want ja, door die uitvoering van Whitney Houston, dat heeft heel wat centjes opgeleverd. Maar we gaan nu verder met het, ja, de voorkeuren van Andrea Bocelli. En dat komt eigenlijk heel erg toevallig zo uit. In zijn lijstje staat ook Celine Dion. En die heeft natuurlijk haar comeback afgelopen zaterdag in Parijs gemaakt. En ze zal ongetwijfeld ook dit nummer hebben gespeeld.

Ik zei al, Andrea Bocelli die houdt van hele goede stemmen. En die van Celine Dion, als je dit nummer hoorde, dan denk je, ja, wat een stem heeft die vrouw. En uiteindelijk, Celine Dion, die komt ook nog een keertje voor straks in de best verkochte albums ooit, de top 40 van de allerbest verkochte albums in Nederland ooit. Daar staat zij ook in, Celine Dion. We gaan verder met een lotgenoot van Andrea Bocelli. Bocelli is natuurlijk blind, maar Stevie Wonder is vanaf zijn geboorte blind. Door een, ja, hij kreeg bij de geboorte te veel zuurstof, waardoor zijn ja, ogen wat dat betreft niet meer deden. Hij is blind. Maar toch heeft hij hele mooie nummers weten te maken en heeft hij een schitterende carrière. En is het zelfs zo, dat vond ik vorige week toch wel heel groot nieuws, dat hij volgende maand, ik geloof 26 of 28 oktober, staat hij in de Ziggo Dome, gaat hij zelfs nog optreden. Hij is inmiddels volgens mij 76, Stevie Wonder. En dat optreden staat in het teken van zijn plaat die inmiddels 50 jaar uit is, zijn dubbelalbum Songs in the Key of Life. En Andrea Bocelli vond daar ook één nummer heel erg mooi. En dat is het nummer Isn't She Lovely. En dat nummer, dat schreef Stevie Wonder tijdens of voor de geboorte van zijn dochter, zijn eerste kind, dat in 1975 werd geboren. Dat was Aisha Morris. En Stevie Wonder was zo blij. Want ja, een eigen kind krijgen, dat blijft ook altijd toch de mooiste ervaring van je leven.

Dit nummer werd bekend door de film My Best Friend Wedding, met daarin Julia Roberts. We zijn nog steeds bezig met de favoriete nummers van Andrea Bocelli. En in die lijst van hem, daar komt Frank Sinatra dus heel vaak in voor. Maar ook Elvis Presley.

0: you.
1: Dat was wederom Frank Sinatra. We gaan verder met een duet van Andrea Bocelli. En als we het over een duet hebben, we hebben er al eentje gehad met Sarah Brightman. Maar hij zong natuurlijk ook samen met Laura Pausini. Maar ook met onze Nederlandse Bart. En dat is Marco Borsato. Die komen we ook nog een paar keer tegen straks in de best verkochte albums ooit in Nederland. De top 40 daarvan. Daar heeft hij ook een aantal albums in staan. Wat dat betreft is Marco toch wel een van de meest commerciële artiesten in Nederland. Ontzettend populair dus. Maar hij nam ook nog een duet op met Andrea Bocelli. En daar gaan we nu naar luisteren. Because We Believe.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdij met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

0: Ja, wat moet dat toch mooi zijn als je een plaat met je favoriete artiesten mag opnemen. The Prayer, Celine Dion met Andrea Bocelli. Dit was het eerste uur met heel veel Italiaanse favorieten van Andrea Bocelli. Ik zou zeggen, tot het volgende uur.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
3: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
2: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Ja, prachtig nummer met Andrea Bocelli. We gaan verder met nog een nummertje van Andrea Bocelli. En dat betekende eigenlijk, het nummer werd later opgenomen, maar het begon allemaal toen Zucchero Fornaciari in 1992 een demotape had gemaakt met het nummer Miserere. En dat werd uiteindelijk opgenomen door Zucchero samen met Pavarotti. Maar met Bocelli heeft hij er ook live gezongen. Want hij nam uiteindelijk Bocelli mee op zijn tournee. En dan mocht Bocelli in het voorprogramma spelen. En bij de hoofdact, toen ging Zucchero Fornaciari uiteindelijk ook dat nummer Misere spelen. En dan mocht Bocelli op het podium komen om dat nummer samen te gaan vertolken. Uiteindelijk is dus het nummer Vivere voor hem een hele belangrijke geworden.

0: democracy.
1: Tu dis coquet. Au vol de

tijd voor de lokale concertagenda. De concertagenda van 14 tot en met 20 september. We beginnen in Zwolle bij Hedon. Op 18 september hebben we daar het genoegen om Donna's Hot Stuff te mogen verwelkomen met de Could It Be Magic Tour. En Donna's Hot Stuff, die ken je mogelijk van, als je naar tv hebt gekeken naar het SBS-programma, The Battle of the Tribute Bands. Daar was ze, de winnares, Donna's Hot Stuff. Een dagje later, op 19 september, dan is er een feestje met Veldman Vintage Project. Oftewel 40 jaar Gerrit Veldman, en dat is met name blues en gitaar georiënteerd. Dan Apeldoorn. In het Muziekcafé, dat is dus op de zondag op 20 september. Daar komen de metalliefhebbers aan hun trekken met Fallen Sanctuary. Hou je van Queen? Dan moet je naar het Theater Orpheus. Want de musical draait daar, en die draait daar van 16 september tot en met 20 september. Dus wat dat betreft, keuze genoeg, de Queen musical, We Will Rock You. Dan, ook in Orpheus, op 18 september, Bert Louisen. En die speelt allemaal liedjes van Robert Long. En dat, die theatervoorstelling die heet Allemaal Angst. Steken we de IJssel over, komen we in Deventer terecht bij het Burgerweeshuis. Daar kun je op 17 september genieten van een beetje indie synthpop. En dan hebben we het over Mintaka. En twee dagen later, op 19 september, dan is daar de popronde Deventer. Met Igor, De Plaag en de Eyesores. Dat is de concertagenda van deze week. En we gaan ook wat nummertjes draaien van die concertagenda. En hoe kan het ook anders? Dan gaan we Donna Summer draaien. Toch wel ook wel een van mijn favoriete artiesten uit de disco-periode. We gaan geen I Feel Love draaien, want je hoorde het eigenlijk al. De titel van het concert, dat is Could It Be Magic? Dus gaan we die draaien.

Ja, een terechte winnaar was dat van de Battle of the Tribute Bands. Donna's Hot Stuff. Daar zie ik echt wel naar uit. Haar optreden in Hedon op 18 september. Een dagje later is er dus de Veldman Vintage Project. Die bestaat 40 jaar. Dat concert is al uitverkocht. En hij gaat ongetwijfeld het volgende nummer draaien. Live spelen. Another Day. Want afgelopen zondag speelde hij dat nummer ook op IJssel Jazz in Gorssel. En omdat hij zo mooi was, het lijkt een beetje op Gary Moore, gaan we deze ook nog even draaien. Another Day van de Gerrit Veldman Band. En deze komt van het album Shifting Gears.

Heerlijke bluesmuziek van de Gerrit Veldman Band. We gaan verder met album. Ja, het best verkochte album van Andrea Bocelli in Nederland. En dan hebben we het over de top 40 van de best verkochte albums ooit in Nederland. En dan staat Bocelli met meer dan 400.000 verkochte exemplaren van het album Bocelli. Staat op nummertje 27. Uiteindelijk is het natuurlijk toch een beetje zo dat ja, de meeste Italiaanse zangers die redden het niet in Noord-Europa. Maar er zijn een paar uitzonderingen, waaronder Eros Ramazzotti. Die hoorden we natuurlijk al het vorige uur met het duet met Andrea Bocelli, met Nel Cuore Lei. En uiteindelijk ook zijn ontdekker Zucchero. Dat zijn denk ik toch wel twee grote artiesten die ook in Noord-Europa zijn doorgebroken. Maar uiteindelijk is het zo dat Andrea Bocelli, die heeft, nou, als je de verkochte exemplaren van Ramazzotti en Zucchero bij elkaar optelt, dan heb je nog niet de verkoopaantallen van Andrea Bocelli. We gaan drie nummers draaien van zijn platen die in 1996 uitkwamen. Hij stond twee weken op nummer 1 in de album, ja, top 100. We gaan de nummertjes draaien. Romanza. En daar achteraan meteen The Power of Love.

Andrea Bocelli. Het album Bocelli stond centraal. Drie nummers van het album gedraaid. Meer dan 400.000 exemplaren verkocht. En dan staat hij op nummertje 27 van de best verkochte albums ooit in Nederland. En om dat even in een breder perspectief te plaatsen, hoe goed dat wel niet is. Want als je het hebt over U2 met The Joshua Tree, Prince met Purple Rain, die verkochten minder exemplaren dan dit album. Kun je nagaan. Wat een geweldig succes dit was voor Andrea Bocelli. En natuurlijk moeten we ook zijn ontdekker eren. En zijn ontdekker, dat is Zucchero Fornaciari. En die had 10 jaar eerder dan het succesvolle album van Bocelli, had hij al een hele grote hit. En die hit die heette Without a Woman.

Zucchero Fornaciari. Hij nam Andrea Bocelli dus tijdens zijn tournee op sleeptouw door hem in het voorprogramma te laten optreden. En het is natuurlijk best wel, ja, best wel bijzonder dat je een blinde daar op het podium zet en daar vertrouwen in hebt dat het goed gaat komen. En dat heeft hij dus helemaal goed gezien, want wat een carrière is het daarna geworden voor Bocelli. We gaan lekker verder met wat heerlijke Italiaanse hitsuccessen. Umberto Tozzi. Gloria.

De zomer mag dan wel meteorologisch voorbij zijn, maar als ik dit nummer hoor, krijg ik altijd wel weer een beetje de zomer in de kop. En vandaag krijgen we denk ik nog een hele mooie zomerse dag. En ook het volgende nummer, daar krijg je toch wel echt wel een heel mooi vakantie- en zomergevoel bij. Dat is Mattia Bazar met Ti Sento.

Echt zo'n nummer om lekker hard mee te zingen. Ticento, Mattia Bazar. En er zijn niet zo heel veel Italiaans-talige nummers die op nummer 1 in de Nederlandse top 40 terechtkomen. Maar ik heb er toch nog eentje gevonden. En dat is er eentje uit 1993. Hij stond 19 weken in de top 40. En dan hebben we het over Laura Pausini met haar hele mooie versie. La solitudine.

Eigenlijk een heel triest nummer, want het gaat eigenlijk over dat de liefde uit elkaar wordt gehaald omdat de familie de partner niet ziet zitten. En het bijzondere van dit nummer is eigenlijk dat het stond 1 week op nummer 1 en daarna werd hij van de eerste plaats verdreven door een nummertje van Paul de Leeuw, Ik wil niet dat je liegt. En dat was een Nederlandse vertaling van dat Italiaanse nummer. We gaan afsluiten met een beetje liefde.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie.

0: voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie

In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep.

0: Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen

is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden vanuit het zuiden meer.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
1: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: Radio 794. Muziek en meer.
1: Ja, een hele goede avond op deze prachtige maandagavond. 14 september, iets na de klok van 7 uur. Met een iets andere stem dan dat u gewend bent. Normaal gesproken hoort u hier Gerard Bouw. Maar die heeft vanavond een lekker feestje. Dus ik, Rickert de Rocket, mag het programma Muziek en Meer overnemen. Dat betekent ook dat we weer propvol zitten met allemaal heerlijke muziek. Alle vaste items komen gewoon weer voorbij. En dat betekent ook dat we gaan beginnen met een heerlijk plaatje van de Golden Earring. Dit is Mad Love's Coming.
2: I know. I know. Right in the middle of summertime, it gets so hot you can fry an egg.

wat een heerlijk begin van muziek en meer met de Golden Earring. Dat was Mad Love's Coming, nummer origineel uit 1976 van hun 12e album Contraband. Maar dit was uiteraard die live versie opgenomen voor het Naked Truth album uit 1992 in Café De Kroon. Ja, wat gaan we allemaal doen bij muziek en meer deze eerste twee uur hier bij Radio 794? Nou, normaal gesproken bellen we tegen 7:30 natuurlijk eventjes Harry Mulder om te kijken wat er in Infomix zit. Maar hij heeft op dit moment nog vakantie. Morgen zit hij hier wel in de studio, dus het is gewoon een Infomix. Dus zeker afstemmen. Maar voor vanavond gaat hij nog lekker genieten, denk ik maar zo, van een lekker wijntje. De laatste dag van de vakantie is hem van harte gegund uiteraard. Tegen 7:45 gaan we bellen met Lucienne, kijken wat zij heeft. Ik heb net een berichtje van de dat ze aan de telefoon kan komen. Dus waar ze mee komt, dat is nog eventjes een verrassing. Dan gaan we zo meteen wel achterkomen. Dan net iets na de klok van 8 uur beginnen we natuurlijk met Earth, Wind and Fire, Mr. Gratitude. Gevolgd door het Pasengeweld. Rond de klok van 8:30 zou ik gaan vertellen wat er tussen 9 en 10 nog in Rickard Rocket Radio voorbij komt. En zo gaan we deze hele avond heerlijk vullen met ontzettend veel nieuwe muziek. En ja, er is ook nieuwe muziek voor mij, want ik ben weer bij mijn grote vrienden van de Kringloopwinkel geweest en heb ik weer een aantal cd'tjes opgehaald, waaronder deze. Albumpje van Lois Lane uit 1992. Dat heette Precious. Dat is de groep rond de zusjes Monique en Suzanne Kleeman. En ze hebben een aantal heerlijke nummers geschreven, waaronder deze Crying Lois Lane.

soms vind je toch nog wel eens je pareltjes bij die prachtig mooie kringloopwinkeltjes. Dit was Lois Lane met Crying. Ja, we blijven nog eventjes bij de dames, want ik heb ook nog een cd'tje opgehaald van Melissa Etheridge uit 1992. Was haar derde album Never Enough. En ja, de dame, ja, je hoort er misschien niet zo heel veel meer van, maar ze is zeker nog druk. Afgelopen maand kwam bijvoorbeeld haar nieuwe album uit, genaamd Rise. Dat was alweer haar 17e. Dit is meer wat we dan noemen een classic. Dit is Keep It Precious van Melissa Etheridge.

Dat was Melissa Etheridge met Keep It Precious. Tweevoudig Grammy-winnares. En wat mij betreft zeker terecht voor deze Amerikaanse singer-songwriter. Kijk, weet je wat nou het fijne vind ik altijd is van lokale radio? Je kunt gewoon nummers afspelen en die kun je in hun totaliteit laten horen. Er is minder hitparade is er op een gegeven moment onderweg. Nummers mogen maximaal 3 minuten duren. Daar doen wij hier niet aan. En dat betekent dat je sommige pareltjes die je eigenlijk heel weinig op de radio hoort, gek genoeg, gewoon wel kunnen afspelen. En ik heb er eentje nu klaarstaan. Een legendarisch nummer die iedereen wel kan meezingen, denk ik. Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Komt uit in 1971 op het 4e album. Eigenlijk zonder titel, maar die in de volksmond simpelweg Led Zeppelin 4 wordt genoemd. Werd geschreven door gitarist Jimmy Page in samenwerking met zanger Robert Plant. En het is mijn favoriete liedje, denk ik, alle tijden. Mijn nummer 1 in de top 2000 ieder jaar. Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

0: ruim 8 minuten genieten van Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Dit was uiteraard een live versie. Vandaar ook het applaus. Heerlijk. Ja, normaal gesproken dan bellen we rond deze tijd eventjes met onze enige echte Mr. Infomix, Harry Mulder.
1: Dit is Harry Mulder op Radio 794.
0: Maar ja, Harry Mulder die heeft nog eventjes vakantie. Die zit nog lekker in Limburg. Morgenavond zit hij hier wel weer in de studio. Is er gewoon een Infomix. Maar ja, ik kon hem helaas niet bereiken. Hij geniet nog even lekker van zijn laatste avondje vakantie. En dat is hem van harte gegund. Ik heb natuurlijk nog wel een stukje Duitse muziek. Ik heb een berichtje doorgekregen dat William heel erg graag Doel van Peter Maffay zou willen horen. Dus die gaan we lekker afspelen. Toch nog een beetje Duits op deze heerlijke maandagavond. MUZIEK

Ja, lekker hoor. Toch wel een klassiekertje hoor, deze van Peter van Vrij. Doei! Ja, hartstikke lekker. Even kijken, wat gaan wij doen? Nou, we gaan nog eventjes één nummertje doen voordat wij Lucienne gaan brengen. En dat is een nummer van Roxette. Origineel komt uit 1988, stond op hun tweede album. Look Sharps van het Zweedse duo bestaande uit Per Gessle en de helaas veel te vroeg overleden Marie Fredriksen. Dit was een live versie opgenomen in Sydney in 1991 voor hun album Tourism uit 1992. Roxette met The Look. Look.

0: terecht applaus voor Roxette met The Look. Ja, hebben toch wel aardig wat leuke hitjes geschreven. Komt veel goeds daar zo uit Zweden. Heerlijk. Hey, ik kijk even naar de tijd en het is 10 seconden voor 7:45. En ja, dan wordt het tijd voor...
1: Plaatjesdraaier. Radio 794.
0: En als het goed is, heb ik die aan de andere kant van de lijn. Goedenavond, Lucienne.
2: Goedenavond. Ja, ik hoor jou. Luid en duidelijk.
0: Ik hoor jou ook. Hartstikke fijn. Nou, maar fijn dat je bij aan de telefoon kon komen. Hey, heb je al een tijdje niet gesproken zo over de telefoon?
2: Nee, dat klopt. Ja, want inderdaad, voor de vakantie was ik een paar keer real life bij jullie aangesloten.
0: Ja.
2: En nou ja, vakantietijd ertussen inderdaad. En nou ja, vandaag gaat het weer gebeuren.
0: Ja, vandaag weer gewoon via de telefoon. Nou, supergezellig.
2: Ja. Hartstikke leuk, ja.
0: Waar wil je het over gaan hebben vanavond?
2: Nou, ik wil het heel graag hebben over Ronnie Wood. Want die was afgelopen week of vorige week in Amsterdam.
0: Yes.
2: Hij was er vorige week maandag en vorige week dinsdag. En ik was bij de tweede show aanwezig op 8 september. Ja, die kaarten waren eigenlijk best wel takken duur.
0: Maar, ja, ik heb er ook nog naar gekeken, maar ik heb hem toch maar even laten gaan.
2: ja, dat was ook... Volgens mij hoorde ik van de week dat het een van de duurste kaarten was die Paradiso ooit had verkocht voor een artiest.
0: Ja.
2: Maar achteraf ben ik wel echt ontzettend blij dat ik erbij was.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
2: Want ja, zeg maar zelf, hoe bijzonder is het om Ronnie Wood, de levende rocklegende, van zo dichtbij te zien?
0: Ja. Ja, zeker. En dat gaat inderdaad niet zo heel vaak meer gebeuren. Tenminste, hoe oud is hij tegenwoordig?
2: Dat verwacht ik niet. Ja, volgens mij is hij 79 of zo, toch? Of zoiets? Ja, het is oud mensje aan het worden. Dat zie je ook wel, maar...
0: 79, ja. Ja, hey, helemaal goed.
2: Ja, toch wel 79? Oh, oké. Okay. Ja. Ja, iedereen kent hem natuurlijk als gitarist van de Rolling Stones. Maar ja, hij kan natuurlijk veel meer dan dat eigenlijk, ja.
0: Ja, ik heb volgens mij nog een cd'tje van Jeff Beck heb ik volgens mij nog. En volgens mij deed hij daar toen ook aan mee.
2: Zo bij Jeff Beck. Dat kan eigenlijk. Ja, hij heeft inderdaad heel veel projecten wel gehad. En ja, natuurlijk ook zijn startpunt was Faces. Mm-hmm. In de jaren 70. Maar wat mij misschien nog wel het meest verraste van die avond waren de zangeressen. Jee, mug, hé, wat zijn die goed.
0: Ja?
2: Echt, ik heb volgens mij echt in mijn leven nog nooit zulke goede zangeressen eigenlijk live horen zingen. Ik vond het echt fantastisch.
0: Oh, knap.
2: Wat een stemmen, ja, echt heel bijzonder. En vooral die Chanel, want ik heb natuurlijk al doorgegeven wat ik eigenlijk wil gaan horen.
0: Ja.
2: En die Chanel vond ik eigenlijk een beetje Tina Turner 2.0 eigenlijk. Ja, ik hou er wel van. Ja, die andere zangeres was ook geweldig. Die krijgt eigenlijk nog net iets meer aandacht, maar deze vond ik echt wel heel mooi. Dus mijn hoogtepunt van die avond was eigenlijk Flying. Hè? Maar dat komt ook een beetje dat zij echt heel goed tot haar recht kwam. En ja, oorspronkelijk is het van de Faces. Dat is dus inderdaad de band waar Ronnie Wood speelde voordat hij bij de Rolling Stones terecht kwam.
0: Ja.
2: Maar ik vond deze uitvoering echt heel mooi. En zij zong echt natuurlijk de sterren van de hemel. Dus dat was echt een cadeautje. Ja, mijn bankrekening vond het misschien wat minder geslaagd, het concert. Maar ik vond het echt super om erbij te zijn. Heel
0: ja, maar aan de andere kant, misschien was dat ook wel... Paradiso is natuurlijk net iets intiemer, weet je. Iets qua setting misschien wel wat mooier dan
2: perfect.
0: Dan echt de grote concert zijn.
2: Perfect, ja. En ik vind het gewoon heel leuk dat ik kan zeggen, ik was erbij.
0: Snap ik.
2: Ja.
0: Ja, gaan we lekker naar hem luisteren.
2: Leuk, ja. Ik ben benieuwd, ja, want nu krijg je natuurlijk een YouTube-versie en dat is natuurlijk altijd anders dan als je daadwerkelijk staat. Dus ik ben benieuwd hoe je het gaat ervaren via de YouTube.
0: Ja.
2: Dus je moet er maar van uitgaan dat het live gewoon nog 100 keer beter wordt eigenlijk.
0: Nou, dan gaan we daar maar vanuit. Super.
2: Nou,
0: hey,
2: veel luisterplezier.
0: Ja, hartstikke bedankt. En
2: we
0: spreken je snel weer. We gaan genieten van Ronnie Wood. Flying.
2: Ja, hey, dankjewel.
0: Joe.
2: Fijne avond.
0: Doeg.
3: How does this thing work? Oh, do you remember a Faces song called Flying? Yeah. Well, we're going to revisit, and Chanel is going to sing the chip out of this song, baby. Get ready.

Ja, terecht applaus hoor voor Ron Wood en his band met het nummer Flying. Wat ja, heerlijke stem inderdaad. Doet mij een beetje denken aan Bad Heart. Zo lekker zo zuiver als het moet en rauw als het kan. Het is, ja, zeker Lucien, hartstikke bedankt voordat je dit te horen brengt. Dit was live versie opgenomen in Parijs. Even kijken, wat was de datum daarvan? Dat was 5 augustus 2026. Ja, kijk naar de tijd. Zie ik dat we nog één nummertje hebben tot de klok van 8 uur. En ik denk dat ik met dit nummer Gerard hartstikke blij ga maken. Is namelijk een nummer van Carlos Santana uit 1971. Van zijn derde album, simpelweg genaamd Santana 3. Ja, zanger die we horen is Rico Reyes. En ik zou voorstellen om die naam niet te gaan googlen. Die fout heb ik gemaakt. En pianist die we zometeen horen, die extra dienst doet, is Mario Ochoa. Dit is tot de klok van 8 uur. Guajira van Santana.

0: muziek en meer. Radio 794. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: en meer. Radio 794.
1: Ja, een hele goede avond. Welkom bij het tweede uur Muziek en Meer. Nog steeds met ondergetekende Rikke de Rocket. Want Gerard heeft een heel leuk feestje vanavond. Tot de klok van 9 uur is dit Muziek en Meer. En ga daarna zeker nog niet weg, want dan hebben we nog een uurtje Rikke de Rocket Radio voor u. Ja, zoals u gewend bent, iets na de klokken van 8 uur. Ja, dan moet hij voorbij komen. Mr. Gratitude, Earth, Wind & Fire. Dit is Turn It Into Something Good.

Ja, als ik hier zo op beveiligingscamera kijk van onze voordeur, dan zie ik dat daar zo'n heel vrolijk spinnetje is. En ik denk dat hij ook wel vrij vrolijk is geworden van dit lekkere nummer. Earth, Wind and Fire, Turn It into Something Good uit 1980 van het 10e album Faces. Van niemand minder dan onze eigen Mr. Gratitude, Maurice White. Ja, lekker man. Het tweede uur muziek en meer. Ja, zometeen het paarse geweld. En tegen de klok van 20:30 zal ik zeggen wat zometeen na 21:00 in Rickert Rocket Radio zit. Maar tot die tijd. Hé, jij komt weer naar boven. Mooi spinnetje. Ja, blijf ik leuk vinden. maar tot de klok van 21:00 hebben we vooral weer heel veel heerlijke muziek. Ja, wat staat er zoal nog op de planning? Nou, we gaan wat steviger aan de gang, want AC/DC moet uiteraard voorbij komen. Ik heb ook nog album van Rammstein heb ik bij me. Pat Benatar staat nog op de rol en nog veel en veel meer. Dus blijf zeker luisteren. We gaan nu eerst verder met het Puizen Geweld. En daarvoor gaan we nu terug naar 1973. Want toen kwam het debuutalbum uit van First A Choice. Dat is de groep rond de zangeressen Rochelle Flemmick, Annette Guest en Wandel Di Pierre. En die brachten toen een nummer uit. Was meteen ook een van hun grootste hits. Tevens titelsong van dat album. Van het debuutalbum Armed and Extremely Dangerous.

het paarse geweld met First Choice, met titelsong van hun debuutalbum Armed and Extremely Dangerous. Een heerlijke hit voor hun in 1973. Ja, en ik blijf nog eventjes bij de dames, want ik heb niemand minder dan Pat Benatar klaarstaan. Daarvoor gaan we terug naar 1979 van haar debuutalbum In the Heat of the Night. Het is een cover voor het origineel, moeten we een jaartje verder terug in de tijd, naar 1978. Toen bracht Jenny Darren het uit voor haar album Queen of Fools. Na deze versie van Pat Benatar kennen we een stuk beter. Dit is Heartbreaker.

geweldige vrouw. Pat Benatar, 1979 was dat. Heartbreaker van haar debuutalbum. Ja, de volgende die er klaar staat is ook wel weer een hele fijne. Is van U2. Nummer uit 1988. Want toen kwam hun zesde album uit, genaamd Rattle and Hum. Nummer wat klaar staat werd geschreven door Paul David Hewson. En dan zul je zeggen wie? Nou, dat is gewoon de naam van zanger Bono, zoals dat hij officieel heet. Voor dit nummer kregen ze hulp en zeker niet van de minste. B.B. King doet gezellig mee op de gitaar voor dit nummer van U2. When Love Comes to Town.

0: Ja, altijd fijn als muzikale helden hun krachten bundelen. Enorm veel talenten. U2 samen met B.B. King met When Love Comes to Town.
1: Radio 794. Muziek en meer.
0: Ja, want daar luistert u nou op dit moment. Wij gaan door met de volgende. En ja, het is zover. Het is tijd voor AC/DC. Het nummer wat klaarstaat kwam uit in 1976. Was de titelsong van hun derde album Dirty Deeds, dan Dirt Cheap. Maar dat is niet de versie die ik heb meegenomen. Ik heb een live versie meegenomen. Hierbij zingt Brian Johnson. Het is opgenomen in River Plate Stadium in Argentinië in 2009 live versie van AC/DC. Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
2: We got some dirty deeds done dirt cheap. That's what we got.

0: Gracias.
1: Ja, gracias. Nou, jullie gracias. AC/DC en Brian Johnson met hun live versie Dirty Deeds, Dumb Dirt Cheap uit 2009. Ja, ik heb de boxen eventjes op zo ongeveer in alle hards gezet. Dus voor de mensen hier zo in Heren die enorm schrokken dat ze in één keer AC/DC horen knallen. Sorry, excuses, dat was ik. Schrik niet. Even kijken, het is bijna half, maar we gaan er nog eventjes eentje doen voordat het daadwerkelijk tijd is om te gaan vertellen wat er zometeen in Rickets Rocket Radio zit. Want ik heb hier het album van Rammstein voor me liggen uit 2022. Dat was hun 8e en tevens meest recente album tot nu toe, genaamd Tijd, van de groep rond zanger Til Lindemann. En het leuke aan dat album is dat die heeft een hele mooie coverfoto. En die coverfoto die is gemaakt door iemand die we wel goed kennen. Brian Adams heeft dat namelijk gedaan. Ja, inderdaad, die Brian Adams, Canadese singer-songwriter. Misschien ga ik die zometeen ook nog doen. Ik heb volgens mij hem ook nog in mijn koffertje liggen. Hij maakte dus de coverfoto voor dat album Zeit van Rammstein. Dit is een van de nummers die op dat album staat. Dit is Armee der Tristen.

fantastisch, diabolisch. Unten auf verblühten Rosen.

0: Ja, dat was Ramsay met Armee des Tristen uit 2022. Er is iets na de klok van 8:30. En dus ga ik vertellen wat er zo meteen komt in Rikket Rocket Radio.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikket de Rocket.
0: En daar hebben we natuurlijk dit bedje voor nodig. Ja, toch altijd wel vrolijk. De Barcase met Soulfinger. Ja, zometeen over een goed half uurtje. Dan gaan we weer beginnen met Rikket Rocket Radio hier bij Radio 794. En dan beginnen we met de Guitar Hero. Dat is dit keer iets rustiger, iets kalmer. Ja, het hoeft niet allemaal zo vol gas te gaan. We hebben dan Lindisfarne hebben we klaarstaan met een nummer uit 1971. Als we die hebben gehad, dan gaan we door met de top 3. En we hadden liedjes met vuur in de titel. Die had ik gek genoeg nog niet gehad. We gaan daarbij het tempo wel weer een heel klein beetje opschroeven natuurlijk. Maar allemaal liedjes met fire in de titel. Meer dan zat keus. Ik heb zometeen ook alvast een klein warming-upje daarvoor. Want er was zoveel keus. Ik kon ze niet allemaal in de top 3 krijgen. Vervolgens gaan we door met The Original Der Commissar uit 1982 van After the Fires. Ze hadden daar een leuk hitje mee. Hier in Nederland kennen we hem ook nog van iemand anders. Dat is The Original. We gaan kijken bij The First Time Charm, wat de allereerste was van John Mayall. Dat is ook wel een hele leuke, wel een heel erg oudje, maar toch wel lekker. Bij de Two Hit Wonder gaan we W proberen een tweede hit te geven na zijn hit Please Don't Go uit 1992. En we eindigen uiteraard met nieuwe muziek, onder andere een nieuwe van Beast in Black. Want die gaan een nieuw album uitbrengen. Wie, wat, waar en wanneer, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar we hebben de titelsong in ieder geval al wel binnen. Dus sowieso komt Beast in Black binnen. Ja, en ik zei al, er was heel veel keuze in de top 3 liedjes met vuur in de titel. Ja, en dan vallen er sommige ook wel weer af. Deze heeft de top 3 net niet gehaald. The Prodigy met Firestarter.

0: muziek en meer. Radio 794.
1: Ja, The Prodigy met A Firestarter. Een nummer die mijn top 3 net niet heeft gehaald. Dus dan weet je wel dat het goed is. Kwam uit in 1996 als eerste single van hun derde album. Fat of the Land. Met de helaas ook veel te vroeg overleden zanger Keith Flint. Ja, en je weet dat als zo'n nummer het al niet heeft gehaald. Ja, dan moet het wel een hele goede top 3 zijn. Wij verlaten Groot-Brittannië. Wij gaan richting Australië. Want daar komt Midnight Oil vandaan. Ze hadden één super mega grote hit. En die heb ik voor jullie klaarstaan hier. Dit is Beds Are Burning Midnight Oil.

Een classic van Midnight Oil. Beds Are Burning van hun zesde album Diesel and Dust uit 1987. Van de Australische groep rondzanger Peter Garrett, die dit nummer ook schreef. Ja, gaan wij snel door met de volgende. En ik heb net al gezegd, ja, Bryan Adams die had ik in mijn koffertje zitten. En het bleek dat ik gelijk heb, dus die pakken we er even bij. Dit is het Unplugged album van hem die hij uitbracht in 1997. De man die dus ook heel erg mooi kan fotograferen, zoals dat te zien is op de coverfoto van Rammstein's Zeit. Het nummer wat nu klaar staat, ja, dat is natuurlijk al een stukje ouder. Kwam voor het eerst uit in 1985. Als single, maar stond ook al op het album Reckless uit 1984 van de Canadese singer-songwriter. Dit is Heaven van Bryan Adams.

prachtige versie deze ook hoor. Bryan Adams met Heaven voor MTV Unplugged. Opgenomen in 1997 in de Hammerstein Ballroom in New York City. Nummer wat hij schreef in samenwerking met James Fallon. Met wie hij wel meer gigantische hits schreef. Waaronder Summer of 69. Ja, gaan wij door met de volgende. Want ik wil er toch nog wel een paar doen voordat we klaar zijn met dit uur muziek en meer. En voor de volgende gaan wij terug naar 1988. Naar het zelfbenoemde debuutalbum van Roachford. Ja, ze hadden behoorlijk wat succes, deze man. Onder andere met dit nummer haalde de 18e positie in de Nederlandse top 40. En is al die jaren eigenlijk nog wel vrij serieus fanatiek gebleven. Het laatste album dateerde uit 2023, dus ook nog vrij recent. Dat heette Then and Now. Dit is nog van dat heerlijke debuutalbum Cuddly Toy.

heette dat nummer zo. Ja, die heette zo. Uit 1988 was dat Roach Ford met Cuddly Toy. Heerlijk heetje voor hem. Het volgende nummer wat klaarstaat is van iemand ja, die ik eigenlijk ook niet zo heel erg kende. Eigenlijk totaal niet kende voordat ik dit album kocht. Maar ik vond het album, ja, die voorkant vond ik er zo intrigerend uitzien dat ik hem toch nog heb meegenomen. Het is een album van Jeremy Harry Harris. En dat is een man uit Australië, een singer-songwriter. Die bracht in 2024 het album Walking With My Darkness uit. En daarop staan een aantal echt prachtige nummers. Om even kennis te laten maken heb ik er eentje meegenomen. Dit is Haunted van Jeremy Harry Harris.

That was Jeremy Harry Harris met Haunted. Een heerlijk nummer uit 2024. En zo staat het album Walking Into My Darkness. Er staan nog wel meer van dat soort nummers op. Ik kijk naar de tijd. Ja, ik zie dat we niet eens tijd hebben om dit laatste nummer helemaal te gaan doen. Maar dat betekent niet dat ik hem niet ga doen. Dit was 2 uur muziek en meer met ondergetekende Rick het Rocket. Volgende week is Gerard Bouw er gewoon weer. En dan zal ik weer plaatsnemen. Gezellig naast hem dat tweede uur. Maar zap vooral niet weg. Blijf lekker zitten. Zometeen is er nog een uurtje Rick het Rocket Radio hier op Radio 794. Voor nu laat ik u achter met Whitesnake, een nummer van hun album uit 1989, Slip of the Tongue. Is dit Cheap and Nasty?

Sunday.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
6: Lustrie?

0: Het is maandagavond muziekavond met Rikke de Rocket Radio.
1: Ja, wat lekker. Het is net iets na de klok van 9 uur hier bij Radio 794. En dat betekent dat het tijd is voor Rikket Rocket Radio. Ik mag jullie prachtige muzikale maandagavond gaan afsluiten hier. Dat doen we weer met alle vaste items die voorbij gaan komen. En dus gaan we lekker snel van start met de allernieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat Landis Farm met Lady Eleanor.

0: vrij rustig begin dit keer van Rick & Talk, het radio met Lindisfarne. Dit was Lady Eleanor, nummer uit 1971 van hun debuutalbum Nicely Out of Tune. Nummer werd geschreven door de zanger van de groep Alan Ho. En de guitar hero die we hoorden was Simon Cowell. Ja, wat zit er zoal in Rick & Talk, het radio deze avond? Nou, zometeen hebben we weer een heerlijke top 3 liedjes met vuur, fire in de titel. En er was enorm veel keuze in. Zoals jullie misschien net al hebben kunnen horen, heeft zelfs Firestarter van The Prodigy het niet gehaald. Dus dan moet het wel een kwalitatief hoogstaande top 3 zijn. En ik mag wel zeggen dat dat klopt. Daarna gaan we door met The Original. Der Kommissar was een hitje voor After the Fire in 1982. Maar is origineel niet van hun. Die is van iemand die we toch ook wel aardig goed kennen hier zo in Nederland. Daarna gaan we door met The First Time's Charm. Gaan we een stuk terug in het verleden. Kijken naar de allereerste van John Mayall. En daarvoor moeten we terug naar 1964. Bij de Two Hit Wonder gaan we proberen om W nog een tweede hit te geven. Naast Please Don't Go uit 1992. En we eindigen uiteraard met nieuwe muziek. Aardig wat leuks uitgekomen. Onder andere de titelsong voor het nieuwe album van Beast in Black. Dus die gaan we zeker draaien. Maar nu is het eerst tijd voor de nieuwste top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: En dat waren dus de liedjes met fire in de titel. En zoals jullie weten, als er een nummer van AC/DC is die ik in de top 3 kan zetten, dan komt die vaak wel voorbij. En dat is dit keer ook gelukt. Nummer uit 2020 van het 17e album van de Australische groep Power Up. Dat was de eerste zonder oprichter Angus Young. Was wel een succesvol album. Het werd genomineerd voor een Grammy voor Best Rock Album. Helaas niet gewonnen, die eer ging naar de Foo Fighters. Maar wel behoorlijk succesvol. Dus een van de nummers die op dat album Power Up staan is deze Demon Fire AC/DC.
2: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns a-blazing.

lekker man. De top 3 beginnen met AC/DC Demon Fire, nummer uit 2020 van het album Power Up. Gaan wij snel door met de volgende. En dat is ook van een van mijn grote helden. Namelijk van Jimi Hendrix samen met de Jimi Hendrix Experience. Nummer uit 1967 van het debuutalbum Are You Experienced. Ja, ze hebben het heel erg vaak live gespeeld. Maar brachten het ook uit dus op dat debuutalbum. Leuk feitje nog. De producer was Chess Chandler. En die kennen we nog van The Animals. Dit is Jimi Hendrix met zijn Experience Fire.

Jimi Hendrix met de Jimi Hendrix Experience Fire. Ja, helaas veel te vroeg overleden. Een van de mensen die zat in de 27 Club. En over die 27 Club gesproken, de volgende man, de nummer 1 van deze week, zat daar ook in. Jim Morrison van The Doors. We blijven in 1967, want toen kwam ook het zogenoemde debuutalbum uit van The Doors. Dit nummer, toevallig niet geschreven door zanger Jim Morrison, maar door gitarist Robbie Krieger. Hij werd gezien als een van de eerste versies van psychedelische rock. En daarmee waren ze wel behoorlijk baanbrekend. Dit is Light My Fire, de nummer 1 van deze week, The Doors.

0: een meer dan terecht nummer 1 in de top 3 van deze week. Liedjes met fire in de titel was dat The Doors met Light My Fire. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 3. En ik had al bedacht wat het onderwerp gaat zijn. Want vorige week hadden we een top 3 liedjes met kids in de titel. Eigenlijk met kinderen. Maar er was zoveel keuze tussen kids en children. Dat ik toen voor heb gekozen om alleen maar kids te doen. En dat betekent dat we volgende week, als Gerard er weer terug is. Want die had ook nog wel een paar suggesties. Een top 3 liedjes met children in de titel. Dus daar kijken we alvast heel erg naar uit.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket op Radio 794.
0: Gaan wij door met The Original en dat is dit keer een nummer van After the Fire. In 1982 kwam er een compilatie uit van de Britse groep rond zanger en toetsenist Peter Banks. En dat had als titel Der Kommissar. En dat is ook de titelsong van dit album.

Ja, vooral internationaal overzees een mooi succesje voor After the Fire. De Commissar haalde onder andere de 5e positie in de Billboard Hot 100. Maar zoals de titel De Commissar al doet vermoeden, is dit niet een echt Engels liedje. Dit is een vertaling, het origineel. Daarvoor gaan we richting Johan Hulzel, oftewel Falco. Die bracht dit nummer namelijk uit in 1981 voor zijn debuutalbum Einzelhaft. Het nummer werd geproduceerd door Robert Bonger. En ze hadden er hier zo in deze regio in Nederland wel redelijk succes mee. Hadden bijvoorbeeld de Nederlandse top 40 wel. Dit is de original van Der Commissar Falco.

0: Ja, dat was Falco met de original van Der Kommissar. En de versie die misschien wel bekender is, misschien ook wel niet, was die van After the Fire uit 1982. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat het bijna 5 minuten over half is. Dus gaan we redelijk mooi op tijd richting de First Time's Charm.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: En voor die First Time Star moeten we een stap maken naar het verleden, naar 1964. Want ik wil graag de allereerste van John Mayall laten horen. John Mayall en de Blues Breakers, behoorlijk succesvol. En ze brachten hun eerste single uit in 1964. Toen nog, onder andere in de band van John Mayall, was John McVie, die we kennen later van Fleetwood Mac. Nummer werd ook nog redelijk succesvol gecoverd door Katie Melua in 2003. Maar dit was de allereerste van John Mayall, Crawling Up a Hill.

0: vind het een heerlijk begin van de carrière van John Mayall. Crawling Up a Hill, zijn First Time Charm uit 1964.
1: Rick de Rocket Radio.
0: De two-hit wonder wordt dit keer verzorgd door W en komt uit 1992 van het debuutalbum We All Need a Love. Het is een cover. Origineel is van Casey and the Sunshine Band van hun zesde album. Dit is Please Don't Go, W.

Ja, typisch 90s. W met Please Don't Go. Maar dat is zeker niet het enige nummer wat het Italiaanse trio bestaande uit William Nariane, Franco Amato en Andrea Di Antoni hebben gemaakt. Oh, heerlijk om dat zo uit te spreken. Want in 1996 kwam hun derde album uit, genaamd Forever. En daarop staat wat mij betreft hun tweede hit. Dit is Dancing With An Angel. W.

0: Ja, dat was Dancing with an Angel van W. En de zangeres die we horen was Sandy Chambers. Die hielp de groep wat mij betreft hun tweede hit. Naast hun grote hit Please Don't Go uit 1992. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat het net kwart voor is geweest. En jawel, jawel, jawel, het is tijd voor een nieuwe muziek.
1: New music by Rickert Rocket Radio.
0: En de eerste die ik wil gaan doen is de allernieuwste van Beast in Black. Want die hebben namelijk verteld dat er een nieuw album uit gaat komen. En ze hebben nu de titelsong voor dat album alvast uitgebracht. Wanneer dat album precies gaat verschijnen, dat is nog een klein beetje een verrassing. Maar ik kan niet wachten als dit een beetje het niveau is wat de groep laat zien. Dit is Fear the Beast, Beast in Black.

dat was Fear the Beast, titelsong van het nieuwe album Beast in Black, die uit gaat komen, ik hoop nog ergens dit jaar, maar dat is nog niet helemaal bekend. Ja, de volgende die ik klaar heb staan, ja, vind ik een beetje een aparte, kwam eigenlijk totaal uit het niets. Ik weet ook eigenlijk niet precies wat ik er allemaal van moet zeggen, want Slipknot dropte een single. En nou, dat was eigenlijk alle informatie die we kregen. Er werd niet verteld waarom deze single uitkwam. Dacht hij nog op de plank of zijn ze nieuw de studio in geweest? Ook niks bekendgemaakt over een nieuw album, over een nieuwe tour. Eigenlijk totaal helemaal niks. Ik weet ook niet precies wat ik ervan moet vinden. Ik vind een beetje, ja, het is wel Slipknot, maar het is niet de echte Slipknot of zo. Oordeel u zelf, de nieuwste van Slipknot, Arsenal.

was de nieuwste van Slipknot, Arsenal. Ja, wat ik zeg, geen flauw idee. Volgens mij zijn ze bezig met nieuwe muziek maken, voor zover als dat ik weet. Want ze hebben een behoorlijke line-up change hebben ze gehad. Dus ze zullen wel bezig zijn met iets. Maar wat precies weet ik niet. Dit is in ieder geval eentje die als een grote verrassing kwam. Arsenal van Slipknot. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat we er zijn toegekomen aan het allerlaatste nummer van deze avond. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er gewoon weer. Dan zit Gerard Bouwer op deze stoel voor muziek en meer. En zal ik aansluiten en daarna nog een uurtje Rickert Rock het radio doen. En mocht je nou toevallig suggesties hebben voor bijvoorbeeld een top 3 of een original, stuur me dan een berichtje via Instagram @RickertTheRocketRadio. Daar kun je me vinden en dan ga ik voor jou aan het werk. Voor nu laat ik u achter met de allernieuwste van Glory Hammer, want er komt een nieuw album aan. 16 oktober verschijnt hun vijfde album Space and 1993 Red of Core Violard van de Britse groep rond zanger Christopher Bowes, die we ook kennen van Aelstorm. Een van de nummers die op dat nieuwe album gaat staan is deze Warrior of Auchtermuchty. En voor nu wens ik u dan nog een hele fijne avond en zeg ik tot volgende week.

0: Rick and the Rocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een drone-aanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SymfoCity.
1: Welkom. Welkom terug bij SymfoCity. Je weet het, 2 uur symfonisch rock en prog op de radio. Het is een feestje om te maken en ik hoop ook om naar te luisteren. Mijn naam is Martin Kassandijk. Ik ga wat over de platen vertellen. Arthur Hagenburg is de man van de techniek. Het gaat dus wat betreft de techniek vanavond helemaal goed komen. En aan de muziek zal het ook niet liggen. Want we begonnen net met Fish. The Company komt natuurlijk van het solo debuut van de beste man. Vigil in a Wilderness of Mirrors. Maar het staat ook op een verzamelalbum uit 1995. Een alleraardigste Yin heet het schijfje. Dat zijn de eerste albums van Fish. Na Marillion, zeg maar. En je kunt het raden, er is ook een tweede verzamelaar. En die is Yang. Maar daar gaan we vandaag niet voor draaien. We beginnen met een nieuwtje. De Flower Kings gaan een 18e album uitbrengen. Het album verschijnt op 23 oktober. En dat is natuurlijk altijd reden voor wat hoop. Zo gaat het nieuwe album ook heten. De single die we gaan draaien heet In a World of Fools.

0: The Flower Kings in A World of Fools hoorde je. Het is de single van hun 18e album, wat er op 23 oktober aan zit te komen. Dat is nog eens hoopvol nieuws. Beetje flauw grapje, want het nieuwe album, dat heet Hoop. En gelukkig ligt niet alles zo enorm voor de hand. Want als je naar verborgen prochtparels gaat zoeken, nou, dan kom je wel eens iets heel bijzonders tegen.
1: Verborgen prochtparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. De progparel van deze week komt uit de staat New Jersey in de Verenigde Staten. Daar beginnen een paar jonge muzikanten te jammen. Drummer Robert Harris, toetsenist Simon Gannett, bassist James Miller en gitarist Alexander Romanelli. Al snel groeit de groep uit tot een zespersoons line-up met een tweede gitarist, Richard Excellente, en zanger John Fislocky III, die er ook nog eens trompet bij speelt. Ze noemen zich Mirthrandir, een woord uit Tolkien's Sindarijns dat grijze pilgrim betekent. Dezelfde naam als Gandalf dragen in Lord of the Rings. Mirthrandir bouwt in geluid vol breaks, contrasten en verfijning met vintage Moog en Hammonds orgels en een prominente rol voor de dwarsfluit. De invloeden van Gentle Giant, King Crimson, UK, Yes, Emerson, Lake & Palmer zijn niet te missen. Maar de band weet er toch een geheel eigen, ambitieuze symfonische rockstijl van te maken. In 1976 verschijnt hun enige album For You the Old Women, zelf uitgebracht in een kleine oplage. Het wordt jarenlang een verborgen schat voor kenners, tot het begin jaren 90 het herontdekt wordt. Het album sluit af met het absolute hoogtepunt. Bijna 15 minuten muziek, een epic vol pianopassages, fluit, orgel, dreigende mellotronklanken en meeslepend gitaarwerk. Dit is het nummer 4-4 van Mirthrandir.

0: Dat was 4-4, het epische slotstuk van Mirth Grantier's enige album For You, The Old Women, uit 1976. Een epic van bijna 15 minuten waarin de band alles laat horen wat ze in huis hebben. Die titel, For You, The Old Women, laat je de wenkbrauwen fronzen. Wat bedoelen ze daar nou mee? In een interview gaven de bandleden aan dat het gaat over roddelen en oordelen van mensen zoals oude vrouwen doen. Helaas bleef het bij dat ene album. De tegenvallende verkoop hield de band het in 1979 voor gezien. Maar wat een indrukwekkend eerbetoon is dit aan de Amerikaanse progrock van de jaren 70. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dank je auteur voor deze mooie verborgen progparel. En deze verborgen progparel die komt uit 1976. En zoals jullie al een beetje gewend zijn, gaan we in het volgende uur een iets minder verborgen progparel uit dat jaar draaien. Het is maar dat je het weet. Ook eentje uit 76 dus. En nu hebben we groot nieuws. En dat feestje waar ik eigenlijk al een beetje op gehint had. Kijk, de single van de Flower Kings is natuurlijk een feestje, maar het 50-jarig bestaan van Black Band, dat steekt daar nog wel een klein beetje bovenuit, lijkt me toch. Want een halve eeuw Black Band. Een halve eeuw van een band die echt ontzettende doorzetters geweest zijn in de prog en symfo. Black Band begon in de jaren 90 en die werd gezien als een soort van, ja, Nederlandse Genesis. Op de een of andere manier kregen ze het niet voor elkaar een platencontract te krijgen, maar ze traden veel op en ze kregen echt, ja, behoorlijke bekendheid. In de Bijbel heb je Lazarus die na zijn dood opgestaan is. Nou, Black Band is eigenlijk een soort van Lazarus, want het heeft er een paar keer op geleken dat deze fraaie Haagse band echt ten dode was opgeschreven. Maar Black Band is altijd blijven bestaan. Sterker nog, ze vinden het hoog tijd worden voor een groot feest. Want binnenkort zitten er twee optredens aan te komen. En daar zou ik maar naartoe gaan. Want ik denk dat dat echt heel erg leuk gaat worden. Op 15 november staat Black Band in de boerderij. Ter ere van hun 50-jarig bestaan. En natuurlijk ook ter ere van het uitbrengen van hun dubbel CD Sevilla. Mocht je dat niet kunnen, heel jammer. Maar dan kan je in de agenda alvast 17 april zetten. Dan is de band te zien in Bibelot in Dordrecht. Niet alleen, samen met For Absent Friends. Kortom, dat wordt ook wel heel erg leuk. We gaan eens even een paar nummers draaien. We draaien het nummer We Have the Sun, de single. En Who Killed Blonde Dolly? Veel plezier.

Black Band, Haagse trots. De band bestaat 50 jaar en ik zou zeggen, kom dat zien. Op zondag 15 november in de boerderij. En ik moet zeggen, even beklem bij, het concert begint in de middag. De deuren gaan om 2 uur 's middags open. Dus als je erbij bent, wees dan alsjeblieft niet te laat. Want het wordt een heel spektakel. Er komt een dubbelaar aan, Sibylla. En dat gaat in het geheel over de moord op de Haagse prostituee Sibylla Niemans. Die beter bekend staat als Blonde Dolly. CD 1 is het verhaal Sibylla. En CD 2, dat schijfje heeft de naam We Have the Sun. Het bevat een nieuwe single en 9 historische nummers. Dat geeft een heel mooi inkijkje in het vroege werk van de band. En nu gaan we naar Italië. Ja, niet in het echt natuurlijk. We gaan naar La Maschera di Cera. Een van de projecten van Fabio Zuffanti. De band is modern, maar staat met de benen diep in de Italiaanse prog uit de jaren 70. In 2010 bracht de band het album Petali di Fuoco uit. En dat is een prachtig album, al vind ik het zelf. We gaan er een nummer van draaien. La Notte Transparente.

La maschera di cera, la notte transparente. En wat is het toch af en toe fijn om een programma als Sinfo City te mogen presenteren en samenstellen, denk ik dan. Ook met deze afsluiter van het eerste uur overigens hoor. Ook zij. Gentle Giant was een band die opkwam in de jaren 70. Ze hebben in die tijd nooit echt een groot commercieel succes gekend, maar dat wilden ze ook helemaal niet. Ze lieten liever de kwaliteit en het experiment voor het commerciële belang gaan. Het heeft ze geen windeieren gelegd trouwens hoor. Het debuutalbum Gentle Giant wordt unaniem gezien als een cultklassieker in de symfo van de jaren 70. We gaan er een nummer van draaien en daarmee sluiten we ook het eerste uur af. Nothing at all. Gentle Giant.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Tom, er zit nog wat leuks aan te komen, zeg maar. Maar goed, mocht je er niet bij kunnen zijn, Forever the Optimist is gewoon allemaal wat echt wel de moeite waard is om te beluisteren. We gaan snel door naar nog nieuwer werk. En dat is van de Italiaanse stevige progband Cannamoy. Het zijn druk bezette muzikanten, want de band brengt met grote regelmaat wat uit. En die Eternal Mistake is alweer hun, en dan ga ik even tellen hoor. 4, 8, hun 8e album alweer. Ik ga er niet te veel over verklappen. We gaan het nummer Hero draaien van het album Eternal Mistake.

Ja, het was toch echt hetzelfde nummer hoor, wat je net hoorde. Je luisterde naar Carnemoy, het nummer Hero van de nieuwe cd Eternal Mistake. Het album is net uit, dus je kunt het gaan beluisteren. En zoals ik al had aangekondigd, in het eerste uur besteden we tijd aan de verborgen Prochparel. Dat was in dit geval een album van Mithrandir, For You, The Old Woman. En het album komt uit 1976. Nou ben ik op zoek gegaan naar een niet zo heel erg verborgen Prochparel. Dat is het debuutalbum geworden van die Alan Parsons Project. Alan Parsons was natuurlijk al bekend als geluidsman, producer van The Dark Side of the Moon, werk van de Beatles. Dus op het moment toen hij een soloalbum uitbracht, toen waren de ogen al een beetje op hem gericht. Dat debuutalbum had ook nog eens een bepaalde thematiek. Het was gegroepeerd rondom de verhalen en gedichten van Edgar Allan Poe. En laat dat maar aan het duo Alan Parsons en Eric Woolfson over om daar iets van te maken. Het album verwierf gestaag bekendheid. En in 2010 is het uitgeroepen als een van de 50 albums dat echt als basis van de moderne rock te ligt, zeg maar. Destijds was het niet meteen een commercieel succes, maar men vond het zeker interessant en het album wist de weg naar de liefhebbers beslist te vinden. Ik heb een nummer uitgekozen van meer dan 15 minuten. Dat geeft ook een beetje het idee hoe zo'n conceptalbum eruit zag, in zijn geval. En het gaat over een huis waar het niet goed mee ging. The Fall of the House of Usher.

The Alan Parsons Project. Het nummer heet The Fall of the House of Usher. Het komt van het debuutalbum van The Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination uit 1976. Niet zo'n heel erg bekend album in die tijd, maar toch wel van een grote naam. En het album verwierf steeds meer bekendheid nadat de tijd vorderde. En Alan Parsons Project is natuurlijk uiteindelijk nou, het is geen eenmansproject, zeker niet. Maar het heet Alan Parsons, dus hij is wel de spil van het geheel. En er is er iets bijzonders met van die eenmansprojecten. We hebben er bijvoorbeeld nog één. Thomas Thielen is een Duitse multi-instrumentalist die op eigen houtje albums uitbrengt die gemakshalve tot de neoprog geschaard worden, maar die een geheel eigen sfeer ademen. Het is melancholisch, het is ingewikkeld, het is toegankelijk. De zang is heel dramatisch en heel, heel kenmerkend. En ja, Thomas Thielen doet op zijn albums alles zelf. Dat is echt ontzettend knap. In 2015 bracht hij het album Fragmentropy uit. En unaniem wordt het album geprezen als gewoon heel goed. Natuurlijk, niks is zo persoonlijk als smaak. Ik ga niet zeggen of ik het goed vind of dat ik het niet goed vind. Dat is aan de luisteraar zelf. Maar ik denk dat het leuk is om weer eens wat van Thomas Thielen op de radio te horen. Uncertainty. Thomas Thielen.

Tee. Oftewel Thomas Tillen. Die het de luisteraars heel erg moeilijk maakt. Want als je nou gaat zoeken op Tee, kom je van alles tegen. Behalve Thomas Tillen natuurlijk. Beetje een geheim in de prog, zeg maar. We draaiden het nummer Uncertainty van het album Fragmentropy uit 2015. Thomas Tillen heeft aardig wat albums gemaakt die allemaal van dezelfde hoge kwaliteit zijn, maar het is al een behoorlijke tijd stil rond deze muzikant. Ergens heb ik het gevoel dat het helemaal niet stil is rond deze muzikant, maar dat hij bezig is met totaal andere dingen dan solo werkzaamheden. Ik vermoed zo dat hij wel weer eens ergens op gaat duiken. We gaan naar Amerika. Daar is Glasshammer al heel lang een gevestigde naam in de moderne prog, die toch redelijk in de sfeer van de jaren 70 muziek maakt. De toetsen vormen de hoofdmoot bij deze band. En we hebben het dan over Glasshammer. In 2002 bracht de band het album Lex Rex uit. Een heel toegankelijk album voor Glasshammer begrippen. En het 7e album van de band. We gaan naar een leuk nummer luisteren. One King.

One King van Glasshammer van het album Lectrex. We gaan eruit. Het zit erop. Deze 2 uur progressief rock en symfo. En we gaan eruit met een album van Kim Crimson. Het album Red. En daar kan je best heel veel over vertellen. Maar mijn tijd is beperkt en ik wil niet van de muziek af laten gaan. Laten we het erop houden dat Red, toen het in 1974 uitkwam, een vreselijke financiële flop werd. De hoofdreden was dat de stekker tijdelijk uit King Crimson getrokken werd. Het was een beetje een zwanenzang en er was dus geen tour, was geen promotie, niks. Het nummer wat we gaan draaien, Starless, is ook een heel melancholiek nummer. Het gaat over de leegte die achterblijft als een goede vrienden noodgedwongen uit elkaar gaan. Nou, dat zit. De tijd heeft Red ingehaald. Inmiddels wordt het beschouwd als een van de meest invloedrijke en belangrijke albums uit de progressieve rockgeschiedenis. En ik las ook ergens dat de sound nog steeds als futuristisch wordt gezien. Nou, dat vind ik toch wel heel knap, want we hebben het hier over een album wat echt de tand destijds goed te staan heeft. Dat is het kenmerk van mooie muziek, tenslotte. Dat was het voor deze keer. Veel luisterplezier met Starless van King Crimson. En tot de volgende keer bij Symphony City.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meeërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen ID kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.